0: Venray.
1: Het nieuws van 3 uur.
2: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger zegt dat de straat van Hormuz open blijft. President Trump had een nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem is Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees samenwerkingsproject om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Volgens de fabrikant is de testvlucht redelijk succesvol verlopen. Wat dat precies betekent en of er ook dingen zijn misgegaan is niet duidelijk. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het ruim 170 meter hoge bouwwerk met heilig water en verklaarde het officieel voor geopend. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 4 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Afgelopen dinsdag deed een actrice nog aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem was Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Rijlschoppers zochten opnieuw de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in. De ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 5 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land werden explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag deed nog een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zetten het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen en flessen. De ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voor ze naar Europa komen. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog, bij 7 tot 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag is er meer bewolking. Dan zijn er opnieuw buien bij een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Marnik Zampersen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit jaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit. Iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook gisteravond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De ongeregeldheden waren minder hevig dan eergisteren, toen het protest uitliep op racistisch geweld. De Franse zanger Patrick Bruel is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij zat sinds maandag vast in een onderzoek naar seksueel geweld. Hij is nu officieel aangeklaagd voor onder meer verkrachting en aanranding. Bruel spreekt de beschuldigingen tegen. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle 5 de bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. De burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen heeft aangevallen in Bahrein en Kuwait. Het is een reactie op de Amerikaanse aanvallen van een paar uur eerder. Over schade en slachtoffers is niets bekend. In Helmond was vannacht een plofkraak. Rond 4:15 ging er een explosief af bij een geldautomaat. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt, maar er is wel veel schade. Er zijn in Nederland nu bijna 130.000 internationale studenten. Dat zijn er minder dan een jaar geleden. Het is voor het eerst sinds 2006 dat dat aantal daalt. Vooral bij studenten uit Duitsland en China is een afname te zien. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan op gang met drukte op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Tempel en Zaltbommel 4 kilometer. A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en de brug bij Gorkum 5. En op de A59 van Den Bosch naar Zonzeel bij knooppunt Hooipolder 2 kilometer. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: 24 uur per dag, uw nieuwsbron uit eigen regio. Omroepvenraai.nl

0: Venray.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. De VS vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Gisteravond begon defensieminister Hegseth met dreigen.
3: That's not because we want to restart anything we don't have to restart. It's because we are the War Department is prepared to set the terms to ensure that we get the kind of deal President Trump expects.
2: Hegseth zegt de spelregels te willen bepalen om tot een deal te komen. Enkele uren daarna waren op verschillende plekken in Iran explosies. Iran voert inmiddels vergeldingsacties uit in de regio. Het Iraanse leger stelt ook dat de straat van Hormuz nu helemaal dicht is. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens de Franse justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag nog deed een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. De ruim 170 meter hoge Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona is gezegend door de paus. Hij besprenkelde het bouwwerk met wijwater en verklaarde de kerk officieel geopend.
4: Inaugurante la nuova torre da questa basilica. En el centenario de la morte del venerable Antoni Gaudí, l'architecte de Deu.
2: De inzegening van de Sagrada Familia viel samen met de 100ste sterfdag van architect Gaudí. Op het bezoek van de paus waren tienduizenden mensen afgekomen. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits in het zuiden van het land is gestart met een paar dagelijkse files op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Tussen de afrit Sint-Michielsgestel en de afrit Kerkdriel 7 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. A58 van Tilburg naar Eindhoven. De rijdt het langzaam tussen Moergestel en Oorschot. En op de A59 richting het westen bij knooppunt Hooipolder. Ook daar is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
7: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site. Grafischebron.nl.
6: Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.
7: Nu ook bij de Grafische Bron. Kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het Iraanse leger liet daarna weten dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran meldt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. Zanger Patrick Bruel is in Frankrijk officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een zedenonderzoek. Volgens de Franse justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. In Helmond was vannacht een plofkraak. Rond 4:15 ging er een explosief af bij een geldautomaat. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt, maar er is wel veel schade. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land verloopt de ochtendspits niet al te druk. Er staan een paar wat langere files nu. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg 11 kilometer met een kwartier vertraging. A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek 8 met daar 10 minuten op onthoud. A27 van Breda naar Gorkum tussen Hank en de brug bij Gorkum 7. Ook daar is het op onthoud 10 minuten. Geldt ook voor de A59 richting het westen tussen Maden en knooppunt Zonzeel. Daar staat nu 5 kilometer file. En tot zover de ANJB Verkeersinformatie.

0: dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
1: Omroep Venray. Het nieuws van 8 uur.
2: Hier Jan Boekraad met het NOS Journaal. In Noord-Ierland gingen gisteravond opnieuw mensen de straat op naar aanleiding van de messenaanval door een migrant. De politie werd bekogeld met stenen en flessen, maar zo erg als de rellen van dinsdagavond werd het niet. Het protest liep toen uit op racistisch geweld, waarbij huizen in brand werden gestoken. Op sociale media gaat een lijst rond van adressen, zegt deze BBC-verslaggever.
3: There's a so-called hit list doing the rounds in social media of houses that are going to be targeting across Northern Ireland. What's going on?
2: De Noord-Ierse politie noemt het onacceptabel en zegt dat het delen van de lijst een strafbaar feit kan zijn. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori heeft bij het tellen van de stemmen naar de presidentsverkiezingen in Peru opnieuw de leiding genomen. De afgelopen dagen lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld, maar toch kan het nog weken duren voordat er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle 5 bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. Eerder ging ook al de burgemeester weg, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
4: De crisis in Tiel is compleet. We hebben geprobeerd zo'n beetje iedereen die ook maar wat voorstelt in politiek Tiel voor de camera te krijgen. Maar niemand wil reageren of heeft zijn telefoon uitstaan.
2: De waarnemend burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits in het zuiden van het land verloopt niet bijzonder druk. De dagelijkse files veroorzaken zo'n 5 minuten vertraging. Er zijn ook een paar uitzonderingen. Op de A27 van Breda naar Gorkum. Daar rijdt het langzaam tussen Geert Ruidenberg en de brug bij Gorkum. De vertraging is daar een kwartier. Op de A59 naar Den Bosch, daar is een ongeluk gebeurd. Tussen Waalwijk Centrum en Nieuw-Kuik. 7 kilometer file met ruim 10 minuten vertraging. Daar is één rijstrook dicht. En de A73 van Nijmegen naar Maasbracht is nu helemaal dicht bij Roermond. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANJB verkeersinformatie.
6: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
7: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check...

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Noord-Ierland zijn opnieuw mensen de straat op gegaan naar aanleiding van een mesaanval door een migrant. De politie werd bekogeld, maar zo erg als de rellen van dinsdagavond werd het niet. Het protest liep toen uit op racistisch geweld. De VS heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Het Iraanse leger liet daarna weten dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran meldt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori heeft bij de presidentsverkiezingen in Peru opnieuw de leiding genomen. De afgelopen dagen lag ze tienduizenden getelde stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez. Maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land lost de ochtendspits geleidelijk aan op. Er zijn nog wel een paar ongelukken gebeurd met extra vertraging. Zoals op de A58 Breda richting Tilburg. Tussen Bavel en Tilburg Centrum West 7 kilometer file met een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A58 van Breda naar Bergen op Zoom, tussen Roosendaal en Knopende Stok, 2 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. Door een ongeluk met een vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. Dan de A59 naar Den Bosch, tussen Waalwijk en Den Bosch West 9 kilometer met daar 20 minuten vertraging. De A73 van Nijmegen naar Maasbracht, tussen Vendraai en Gubbenvorst 7 kilometer met een half uur oponthoud door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En verderop is een ongeluk gebeurd bij Linnen, daar is de weg nu helemaal dicht. Verkeer richting het zuiden kan het beste omrijden via Eindhoven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Omroep Vendraai tipt.
3: Dag.
2: Dit is deze week het 90-2 idee.

0: zijn zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 9 uur.
3: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben de 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten drie discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting, die het kinderbrandwondencentrum in Beverwijk wil vernieuwen. Bij de vorige editie werd bijna 19 miljoen euro opgehaald voor de stichting Spieren voor Spieren. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt, maar is wel veel schade. Deze verslaggever die in de buurt woont, hoorde het gebeuren.
4: Heel de straat ligt onder het puin. Ik werd vannacht rond 4:00 wakker. Eerst van een hele harde klap. Ik dacht eerlijk gezegd dat ik aan het dromen was, maar toen kwam er nog een hele harde klap. En toen kwam ik hier en toen keek ik en ja, toen zag ik dus de ravage.
3: Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Vandaag begint het WK voetbal met de openingswedstrijd in Mexico. Bondscoach Ronald Koeman hoopt op de beschikbaarheid van Bart Verbrugge zondag bij de WK-start tegen Japan, zei hij gisteravond.
5: Het is alleen een kneuzing. En we weten nu nog niet hoe ver dat reikt richting zondag. Maar we zijn hoopvol. Maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is. En we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
3: De eerste doelman van Oranje trainde woensdag niet mee vanwege zijn blessure. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanmiddag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De dagelijkse files van de ochtendspits lossen op. Op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch, daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen Bokstel en Den Bosch-West over 10 kilometer met 20 minuten vertraging. A58 Breda richting Tilburg. Tussen Ulvenhout en Tilburg Reeshof 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. De A73 van Nijmegen naar het zuiden. Tussen Bezel en Roermond-Oost een kwartier vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. De weg is daar nu helemaal dicht. Verkeer richting het zuiden kan beter omrijden via Eindhoven over de A67 en de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Ha, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vieringsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
8: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Afgelopen nacht waren er flinke opklaringen afgewisseld door een paar wolkenvelden. Op een enkel buitje na is het zo goed als overal droog gebleven. De temperatuur is gedaald naar zo'n 8 graden als minimum. Vanmorgen en vanmiddag zijn er flinke opklaringen afgewisseld door stapelwolken. Het blijft droog. Later in de middag dan neemt de bewolking wel toe en zou er een enkele bui kunnen vallen. Maar op verreweg de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt maximaal een graad of 18. Er staat een matige wind uit een westelijke richting. In de avond volgt er vanuit het westen regen.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is op de meeste plaatsen opgelost. Op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Bokstel en de afrit Den Bosch-West over 7 kilometer. A27 Breda richting Gorkum, tussen Hank en de brug bij Gorkum 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. En op de N65 van Tilburg naar Den Bosch, tussen de afrit Helvoort en de afrit Kromvoort 2 kilometer. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 10 uur.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. Twee maanden geleden kwam via 1 Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten drie discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen naar de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets buitgemaakt is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staan nog een paar files op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, tussen de afrit Veghel en knooppunt Empel, 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En op de N260 Baarden-Nassau richting Tilburg, tussen Tilburg-Reeshof en de aansluiting met de M261, 2 kilometer file. De vertraging is daar opgelopen tot ruim 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Toe aan een gezellig avondje uit. Creëer mooie herinneringen met een bezoek aan Schouwburg Venray. Ontdek theater op jouw manier en verrijk je blik. Bekijk het uitgebreide aanbod op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets online of aan de theaterkassa.
6: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maashotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit dé perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
5: Lastig kiezen? Ga dan voor de 3 voor 33 euro actie en verleg je theatrale grenzen. Drie voorstellingen voor maar 33 euro. Dat is dus maar 11 euro per voorstelling. Reserveer snel op schouwburgvenray.nl.
7: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook.
6: het Maashotel in Broekhuizen. Kom genieten van het adembenemende uitzicht op ons terras aan de Maas.
1: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
7: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.

0: ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl.
1: Hoi Imke, ik hoorde dat je je badkamer wilt gaan vernieuwen.
2: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
1: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Zoek in de showroom het sanitair met passende tegels uit. Dan regelt Henk Bovee de gehele installatie, inclusief tegelwerk voor je. En Henk Bovee kopt rechtstreeks in, waardoor de prijzen zeer concurrerend zijn.
3: Kortom, badkamer renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
0: Nu ook bij de Grafische Bron. Kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.
4: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een auto met een aanhanger is over de kop geslagen en ligt gekanteld in de roertunnel. Daardoor ontstond een flinke vertraging. In een extra raadsvergadering in Maastricht wordt vanavond het rapport over de bestuurscultuur besproken. Daarin ging het onder meer over onvoldoende vertrouwen en collegialiteit, roddelen en elkaar niet aanspreken op gedrag. Vanavond begint het WK voetbal met de wedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Limburgse fans die afreizen naar Amerika zijn overwegend positief over de kansen van Oranje.
0: Omroep Venray.
5: Het nieuws van 11 uur.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. Twee maanden geleden kwam via 1Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten drie discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen na de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Afgelopen nacht waren er flinke opklaringen afgewisseld door een paar wolkenvelden. Op een enkel buitje na is het zo goed als overal droog gebleven. De temperatuur is gedaald naar zo'n 8 graden als minimum. Vanmorgen en vanmiddag zijn er flinke opklaringen afgewisseld door stapelwolken. Het blijft droog. Later in de middag dan neemt de bewolking wel toe en zou er een enkele bui kunnen vallen. Maar op verreweg de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt maximaal een graad of 18. Er staat een matige wind uit een westelijke richting. In de avond volgt er vanuit het westen regen.

0: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar Aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Op scholengemeenschap Groenewald in Stijn zijn vanmorgen 2 leerlingen onwel geworden en naar het ziekenhuis gebracht. Uit onderzoek moet blijken waarom het tweetal onwel werd. In een extra raadsvergadering in Maastricht wordt vanavond het rapport over de bestuurscultuur besproken. Daarin ging het onder meer over onvoldoende vertrouwen en collegialiteit, roddelen en elkaar niet aanspreken op gedrag. Ella Kamerbeek van het Venloos theatergezelschap Club Lam is genomineerd voor een Theo d'Or. Dat is een belangrijke theaterprijs in Nederland.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 12 uur.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het aantal gevluchte mensen dat terugkeerde naar huis was vorig jaar 1,5 keer zo hoog als het jaar ervoor, meldt de VN Vluchtelingenorganisatie. Bijna 4,4 miljoen mensen die naar een ander land waren gevlucht en 10,3 miljoen mensen die binnen hun eigen land op de vlucht waren geslagen, keerden terug en dat is het hoogste aantal in 50 jaar tijd. De VN benadrukt dat er veel leed schuil gaat achter deze ogenschijnlijk positieve cijfers. De omstandigheden waar mensen bij thuiskomst in terechtkomen zijn vaak zeer slecht en ook worden veel mensen gedwongen om terug te keren. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt in de buurt van de kustplaats Kuhestach, aan de straat van Hormuz. Dat meldt de New York Times onder meer op basis van Iraanse media. Op satellietbeelden is te zien dat 2 grote bronnen wateropslagtanks vernietigd zijn. Het is volgens de New York Times niet zeker dat ze door raketten getroffen zijn en zo ja of die door Amerika zijn gelanceerd. In Mexico-stad hebben gisteravond duizenden mensen gedemonstreerd bij het Azteca-stadion, waar vanavond de openingswedstrijd van het WK wordt gespeeld. Het waren vooral familieleden van mensen die mogelijk zijn gekidnapt of gedood door drugsbendes of de autoriteiten. De demonstranten riepen leuzen als Mexico, kampioen van de verdwijningen. In Lelystad is vannacht een parenclub afgebrand. Het pand was onlangs voor 4 miljoen euro gekocht door de gemeente. Die wil in de buurt een nieuwbouwwijk neerzetten en vond dat de parenclub te dichtbij lag. Bovendien zou de nieuwbouwvertraging kunnen oplopen door de juridische procedures door de eigenaren van de club. De gemeente was al van plan het gebouw te slopen en dat hoeft nu niet meer, want het pand in Lelystad moet na de brand als verloren worden beschouwd. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Ook kan er plaatselijk een bui vallen, tot 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms ook weer wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Beleef de wereld van theater in Venray. Kies jij voor cabaret, muziek of toch voor een familievoorstelling? Kijk voor het volledige programma op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets.
5: Boeimakershorst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook boeimakershorst.nl voor openingstijden.
3: Ontdek Schouwburg Venray op jouw manier. Met onder andere Stef Bos, Dolf Jansen, de Drieërs, de Vrijbuiters, Gerard van Maasakkers en vele anderen. Reserveer snel op schouwburgvenray.nl.
6: Ha, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vierinksbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.

Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal gevluchte mensen dat terugkeerde naar huis was vorig jaar 1,5 keer zo hoog als het jaar daarvoor, meldt de VN-vluchtelingenorganisatie. Het gaat dan om mensen die naar het buitenland waren gevlucht, maar ook om mensen die in eigen land verdreven waren. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. 2 maanden geleden kwam naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. In Mexico-stad hebben gisteravond duizenden mensen gedemonstreerd bij het Azteca voetbalstadion. Het waren vooral familieleden van mensen die mogelijk zijn gekidnapt of gedood. Het weer: in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden.

0: zijn zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
1: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
0: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
2: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Koning Willem-Alexander en de Duitse bondspresident Steinmeier zijn aangekomen bij het Vista-college in Sittard. Daarna gaan ze naar het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum. Op scholengemeenschap Groenewald in Stijn zijn vanmorgen twee leerlingen onwel geworden en naar het ziekenhuis gebracht. Uit onderzoek moet blijken waarom het tweetal onwel werd. In een extra raadsvergadering in Maastricht wordt vanavond het rapport over de bestuurscultuur besproken. Daarin ging het onder meer over onvoldoende vertrouwen en collegialiteit, roddelen en elkaar niet aanspreken op gedrag.
3: Omroep Venray.
4: Het nieuws van 1 uur.
5: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Noord-Ierland zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met relschoppers. In de voorstad van Belfast werden agenten bekogeld met stenen en molotovcocktails. Voor de tweede avond op rij waren er mensen de straat op gegaan vanwege een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie heeft 16 verdachten opgepakt. Paus Leo is aangekomen op de Canarische eilanden. Tijdens zijn bezoek aan de Spaanse eilanden zal hij zich vooral richten op vluchtelingen. Hij wil onder meer in gesprek met vluchtelingenfamilies en hulporganisaties. In Spanje is migratie momenteel een belangrijk thema dat het land verdeelt. Het bezoek van de paus aan de Canarische eilanden is onderdeel van zijn bezoek aan Spanje dat bijna een week duurt. Bij een crash met een legerhelikopter in Pakistan zijn alle 22 inzittenden om het leven gekomen, meldt persbureau Reuters. Het ongeluk gebeurde gisteren in de regio Kashmir. De helikopter zou technische problemen hebben gehad. In de hoofdstad van Kashmir liepen begin deze maand demonstraties uit de hand. Minstens 11 mensen kwamen om bij botsingen met de politie. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in de buurt van een kustplaats aan de straat van Hormuz, blijkt uit een analyse van de New York Times. Op satellietbeelden is te zien dat twee grote betonnen wateropslagtanks zijn vernietigd. Het is niet zeker dat ze zijn geraakt door Amerikaanse raketten, maar het ging om een precisiebombardement en er zijn volgens de New York Times geen andere gebouwen in de buurt. Het aanvallen van civiele infrastructuur geldt als een oorlogsmisdaad. De regio in Iran is een van de warmste plekken op aarde. Het weer in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.

0: Janna Hofs met het L1 Nieuws. Op scholengemeenschap Groenewald in Stijn zijn vanmorgen twee leerlingen onwel geworden. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk waarom het tweetal onwel werd. Er is verder geen gevaar voor de overige leerlingen of de omgeving. De gemeenteraad van Maastricht bespreekt vanavond het kritische rapport over de bestuurscultuur binnen de gemeente. Het rapport verscheen vorige week. Daarin staat onder meer dat er sprake is van onvoldoende vertrouwen en collegialiteit, roddelen en het niet aanspreken van collega's op hun gedrag. Aanleiding voor het onderzoek waren het vertrek van de voormalig gemeentesecretaris en signalen over de werksfeer binnen de gemeente. Het rapport komt op een belangrijk moment, want na de gemeenteraadsverkiezingen is er nog altijd geen nieuw college gevormd in Maastricht. Limburgse Oranje-fans die afreizen naar Amerika voor het komende WK zijn positief over de kansen van Oranje. Zoals Jeroen Klinkers uit Geleen, die er al heel wat jaren bij is.
1: Het is een passie wat ik al meer dan 30 jaar doe. De laatste 15 jaar geen uitwedstrijd meer gemist op 1 en na.
0: Het WK begint vanavond met Mexico tegen Zuid-Afrika. En de eerste wedstrijd van Oranje is zondag tegen Japan. En Ella Kamerbeek van het Venloos theatergezelschap Club Lam is genomineerd voor een Theo d'Or. En dat deelde ze op social media.
2: Ik ben net gebeld door het theatergala. Ik ben genomineerd voor een Theo d'Or.
3: Oh my god! Van Club Lam!
2: Trut!
3: Dat meen je niet!
0: Theo d'Or is een belangrijke theaterprijs in Nederland. De nominatie is in de categorie Beste Bijdragende Rol voor haar rol als Ophelia in de voorstelling Trut. Ze noemt het een kinderdroom. 13 september hoort Kamerbeek of ze de Theodor ook heeft gewonnen.
4: Luister met een lach. Wij kleuren je dag.
5: Omroep Venray.

0: Hoi Iemke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
1: Ja Peter, een mooi 70er-jaren huis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
0: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook sloop- en eventueel metselwerk.
2: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
3: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
4: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
3: Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.
5: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Koning Willem-Alexander en de Duitse bondspresident Steinmeier zijn op werkbezoek in Limburg. Ze zijn eerst op het Vista-college in Sittard. Daarna gaan ze naar het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum. Op scholengemeenschap Groenewald in Stijn zijn vanmorgen 2 leerlingen onwel geworden en naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk wat er is gebeurd. En een ongeluk in de Roertunnel heeft in de ochtendspits flink wat problemen op de A73 veroorzaakt. Rond 9 uur kwam het verkeer weer langzaam op gang.
6: Omroep Venray.
7: Het nieuws van 2 uur.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan de IJssel een 15-jarige jongen doodschoot naar een fatbike-roof, wordt niet vervolgd. Op basis van de onderzoeksresultaten van de Rijksrecherche oordeelt het OM dat het schieten door de agent gerechtvaardig was en dat die handelde in overeenstemming met de ambtsinstructie voor politie en de politiewet. In het Zeeuwse Vogelwaarde zijn meerdere fietsers aangereden door een automobilist, meldt Omroep Zeeland. Wat er is gebeurd en hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is nog niet bekendgemaakt. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de veiligheidsregio heeft opgeschaald naar grip 2 om beter te kunnen coördineren tussen de hulpdiensten. De provinciale weg is in beide richtingen afgesloten. De Britse minister van Defensie heeft zijn ontslag ingediend. John Healey vindt dat premier Starmer niet genoeg geld vrijmaakt voor investeringen in de krijgsmacht. Hij spreekt in zijn ontslagbrief van een gevaarlijke tijd met toegenomen dreigingen en stelt dat het gereserveerde budget veel te weinig is om het Verenigd Koninkrijk daartegen te beschermen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met railschoppers. Ze werden bekogeld met stenen en molotovcocktails. Het was de tweede avond op rij dat mensen de straat op gingen uit woede over een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie van Belfast heeft 16 mensen opgepakt. De zware regenval in november vorig jaar op het Indonesische eiland Sumatra heeft aan minstens 58 zeldzame orang-oetans het leven gekost. Dat concluderen wetenschappers na onderzoek. Het gaat om Tapanuli orang-oetans die pas recent zijn erkend als een eigen soort. Er waren er nog maar zo'n 800 van in het wild. Door aardverschuivingen als gevolg van de regen zijn vermoedelijk vele tientallen apen omgekomen. Het weer in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Ook zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Centrum. Altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmorgen waren er flinke opklaringen afgewisseld door stapelwolken. Het is droog gebleven en om 12 uur schommelde de temperatuur in onze regio zo rond de 17 graden. Er stond een matige wind uit een westelijke richting. Vanmiddag verandert er weinig aan het weerbeeld. Er zijn opklaringen, stapelwolken, ook hoge sluierwolken en later in de middag wordt de bewolking dikker en zou er een enkele bui kunnen vallen. Het wordt maximaal zo'n 18 graden en het blijft matig waaien. Later in de avond volgt er vanuit het westen regen.
2: Elke dag, ook voor jou.

0: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, de Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, de Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, de Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, de Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site grafischebron.nl.
1: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
0: Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.
2: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Koning Willem-Alexander en de Duitse bondspresident Steinmeier zijn op werkbezoek in Limburg. Ze zijn eerst op het Vista-college in Sittard. Daarna gaan ze naar het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum. Op scholengemeenschap Groenewald in Stijn zijn vanmorgen twee leerlingen onwel geworden en naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk wat er is gebeurd. En een ongeluk in de Roertunnel heeft in de ochtendspits flink wat problemen op de A73 veroorzaakt. Rond 9 uur kwam het verkeer weer langzaam op gang.
3: Omroep Venray.
4: Het nieuws van 3 uur.
5: Clemens Peters met het NOS-journaal. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal, omdat ze geen visum krijgen. Volgens een supporterswoordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. De Europese Centrale Bank grijpt in om de prijsstijgingen in Europa tegen te gaan. De inflatie stijgt, vooral door hogere gas- en olieprijzen, en daarom verhoogt de Europese Bank de rente in de eurozone naar 2,25%. Sinds het begin van het conflict in Iran zit de straat van Hormuz zo goed als dicht, waardoor er veel minder olie op de wereldmarkt komt. De laatste keer dat de ECB de rente verhoogde was 3 jaar geleden, destijds onder meer vanwege de oorlog in Oekraïne. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan den IJssel een jongen van 15 doodschoot, wordt niet vervolgd. Na onderzoek concludeert het Openbaar Ministerie dat de agent niets fout heeft gedaan. De jongen werd in september doodgeschoten bij een McDonald's, net nadat hij betrokken was geweest bij de roof van een fatbike. Hij had een vuurwapen bij zich en omdat de agent daardoor direct gevaar liep, was schieten gerechtvaardigd en conform de richtlijnen, zegt het OM. De huren van woningcorporaties stijgen dit jaar met gemiddeld 3,6%, heeft de koepel van woningcorporaties Edes bekendgemaakt. Volgens Edes is dat minder dan de loonstijgingen van het afgelopen jaar en gaan huurders gemiddeld dus een kleiner deel van hun inkomen aan huur betalen. Corporaties kunnen sinds een aantal jaren huishoudens met een hoger inkomen een hogere huur opleggen. En dit jaar doet 3/4 van de corporaties dat en dat aantal loopt al jaren op. Het weer. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Mam, ik weet al wat ik wil voor mijn verjaardag. Ik wil naar de Schouwburg in Venray. Ik weet alleen nog niet welke voorstelling ik moet kiezen. Want er zijn zoveel leuke en die wil ik eigenlijk allemaal wel zien. Mam, mam, luister je wel?
7: Boeimakershorst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook boeimakershorst.nl voor openingstijden.
8: Ha, lekker! Voorjaar! Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vierinsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.

0: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Koning Willem-Alexander is vandaag op werkbezoek in Limburg. Hij begeleidt de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier. Er staan bezoeken aan het Vista-college in Sittard en het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum op het programma. Het gaat om een meerdaags bezoek dat begon eergisteren al in Amsterdam. Het
1: gebeurde met veel ceremonieel vertoon, de inspectie van de erewacht. Er waren onderdelen van de marine, de rode baretten van de luchtmobiele brigade, de luchtmacht, de marechaussee was hier aanwezig. En dat allemaal op een verder lege dam, want de hele dam is afgezet met hekken. En daarachter zie je dan nog wat, vooral nieuwsgierige toeristen, denk ik, die normaal lekker over de dam kunnen lopen. Maar dat kan dus niet.
0: Twee leerlingen van de middelbare school in Stijn zijn naar het ziekenhuis gebracht nadat ze onwel zijn geworden. Het is nog niet duidelijk wat er is gebeurd. Op scholengemeenschap Groenewald is nog volop onderzoek bezig. Ook de politie is daarbij betrokken. De school is nog gewoon open, de lessen gaan door. Een ongeluk in de Roertunnel heeft vanmorgen een flinke opstopping veroorzaakt op de A73. Een auto met aanhanger lag gekanteld in de tunnel en moest worden opgeruimd. Ook het asfalt raakte beschadigd, niemand raakte gewond. Even na 9 uur waren de problemen verholpen en kwam het verkeer weer op gang. En volgende week zondag krijgt het Pinkpop-publiek een gezamenlijk optreden van bekende Limburgse artiesten te zien. Onder de titel Hoogmis van het Zuiden komen onder meer Beppie Kraft en Lex Uiting in actie. Vandaag wordt volop gerepeteerd onder leiding van iemand met veel Pinkpop-ervaring, Rowan Heijzen accordeonist Trent van Enkevoort.
2: Bij de Rowan Heijzen show staat ze al in een tour, zeg maar. Dan was ze hier nog op elkaar ingespeeld. En dan moest ze toch een beetje met elkaar even weg het wiel aan het draaien krijgen. De eerste keer denken ze, dat komt niet goed. En de tweede keer ging iets beter. En de derde keer ging het goed. En het komt met Pinkpop heel zeker goed.
0: De reden voor dit bijzondere optreden is het 55-jarig bestaan van Pinkpop.

0: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar Aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De Duitse commandant van het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum zegt dat de NAVO daar wil blijven. Hij spreekt geruchten over een vertrek tegen. Hij zegt wel dat het complex moet worden gemoderniseerd. De gemeente Weert waarschuwt boeren voor dieseldieven. Die hebben de afgelopen tijd vaker toegeslagen bij bedrijven in het buitengebied. En op scholengemeenschap Groenewald in Stijn zijn vanmorgen 2 leerlingen onwel geworden en naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk wat er is gebeurd.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 4 uur.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een ernstig verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft het leven gekost aan 2 kinderen en een volwassene. 4 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. Een groep fietsers van 14 kinderen en 2 begeleiders zou zijn aangereden door een auto. En dat gebeurde op de provinciale weg bij Hulst tussen de dorpen Terholen en Vogelwaarde. De hulpdiensten rukten massaal uit. De gewonden zijn naar ziekenhuizen in Gent, Antwerpen en Rotterdam gebracht. Over de automobilist is verder niets bekendgemaakt. De bouw van 30.000 nieuwe woningen kan niet beginnen omdat er geen geld is voor de aanleg van wegen en spoorlijnen ernaartoe. Het gaat om 4 grote nieuwe woonwijken in Alkmaar, Apeldoorn, Hengelo en Helmond. De plannen voor die locaties zijn klaar en ook de financiering van de bouw is rond. Maar voormalig minister Keizer wees geen geld toe om de huizen bereikbaar te maken. En dat was volgens haar aan het nieuwe kabinet. Maar dat komt juist miljarden tekort voor onderhoud aan wegen en bruggen. De 4 gemeentebesturen hebben een brandbrief naar het Rijk gestuurd om de woningbouw toch mogelijk te maken. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal omdat ze geen visum krijgen. Volgens een woordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis daarom moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is het ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. Talon Griekspoor is er niet in geslaagd om de kwartfinales te bereiken van het tennistoernooi van Rosmalen. Hij werd in de 2e ronde uitgeschakeld door de Chinese Zhang. Die was met 7-6 en 6-4 te sterk voor de toernooiwinnaar van 2023. Het weer bewolkt en op meerdere plaatsen buien. Het is maximaal 18 graden. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits begint, dus het wordt langzaam drukker op de weg. De meeste files veroorzaken nu een paar minuten oponthoud. Op de A2 heb je een kwartier vertraging van Eindhoven naar Maastricht, want bij de afrit Maastricht Airport is de weg net weer vrij na een ongeluk. Vanaf Eurmond rijdt het nog wel langzaam daar. En op de A58 van Eindhoven naar Tilburg heb je 10 minuten vertraging tussen Best en Moergestel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maashotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit de perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook. Het Maashotel in Broekhuizen. Kom genieten van het adembenemende uitzicht op ons terras aan de Maas.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een ernstig verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft het leven gekost aan 2 kinderen en een volwassene. Een groep van 16 fietsers zou zijn aangereden door een auto op een provinciale weg. De bouw van 30.000 nieuwe woningen kan niet beginnen omdat er geen geld is voor de aanleg van wegen en spoorlijnen ernaartoe. Het gaat om 4 grote nieuwe woonwijken in Alkmaar, Apeldoorn, Hengelo en Helmond. Ook zo'n 500 supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK-voetbal, omdat ze geen visum krijgen. Eerder werden ook andere Afrikaanse voetbalfans al geweigerd. Het weer, morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt nu vrij snel drukker op de weg, want de spits komt steeds verder op gang. In het zuiden van het land staat al 100 kilometer file met vertraging op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht is het oponthoud een kwartier. Op de A16 Rotterdam richting Breda sta je voor knooppunt Klaverpolder 10 minuten in de file. Het heeft ook te maken met een pechgeval. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem heb je 10 minuten oponthoud tussen de knooppunten Paalgraven en Bankhoef. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Omroep Van Rijt Dit.
3: Je hoort hem hier elke dag.
2: Dit is deze week. Het 90-2 idee.

0: dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
1: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
2: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
3: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
2: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
3: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
2: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
3: Duur?
2: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
0: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
4: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De Duitse commandant van het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum zegt dat de NAVO daar wil blijven. Hij spreekt geruchten over een vertrek tegen. Hij zegt wel dat het complex moet worden gemoderniseerd. De gemeente Weert waarschuwt boeren voor dieseldieven. Die hebben de afgelopen tijd vaker toegeslagen bij bedrijven in het buitengebied. En op scholengemeenschap Groenewald in Stijn zijn vanmorgen twee leerlingen onwel geworden en naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk wat er is gebeurd.
5: Omroep Venray.
6: Het nieuws van 5 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in de buurt van Hulst in Zeeland zijn twee kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Ze zouden op het fietspad zijn geschept door een auto die in een bocht van de weg raakte. Vier kinderen raakten zwaar gewond. De groep van in totaal 14 kinderen was met twee begeleiders in Zeeland op schoolkamp. De politie heeft iemand aangehouden. Of dat de bestuurder is, is niet bekend. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letschert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De chemische stof TFA is volgens Europese deskundigen schadelijker dan gedacht. TFA, een vorm van PFAS, zit in airco's en in pesticiden. De stof is mogelijk schadelijk voor ongeboren kinderen en kan een negatief effect hebben op de vruchtbaarheid. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zijn gevestigd. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophokplicht al opgeheven in de rest van Nederland. De ziekte heeft sinds oktober meer dan 2 miljoen kippen en ander pluimvee het leven gekost. Het weer nog bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt. Er valt soms wat regen. En dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt zoals gebruikelijk op donderdag behoorlijk druk. Er staan veel files met vertraging op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar heb je 20 minuten tijdverlies. Op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam sta je bij knooppunt Zoomland een kwartier in de file. Op de A27 van Utrecht naar Breda heb je een kwartier oponthoud tussen Noorderloos en Werkendam. En je staat 10 minuten vast op de N267 van Drunen naar Andel tussen de aansluiting met de A59 en Wijk en Aalburg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag?
5: Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook.
9: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
5: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.

0: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. De gemeente Weert waarschuwt boeren voor dieseldieven. Blijkbaar hebben die in de afgelopen tijd al vaker toegeslagen bij boerenbedrijven in het buitengebied van Weert, vooral 's avonds en 's nachts. Hoe vaak dat is gebeurd is niet duidelijk. Politie en BOA's patrouilleren daarom vaker in het buitengebied, maar de gemeente roept inwoners op alert te zijn. Koning Willem-Alexander is vandaag op werkbezoek in Limburg. Hij begeleidt de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier. Er staan bezoeken aan het Vista-college in Sittard en het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum op het programma. Op het Vista-college mocht deze leerling uitleg geven over Nederlands-Duitse politiesamenwerking.
1: Dit zijn een aantal filmpjes over coöperatie tussen politie Duitsland en politie Nederland. Dit is bijvoorbeeld een foto van de uitwisseling. Dan heb je handhavings-t-shirt, dan heb je steekweer en vaas en de geweldmiddelen. En dit zijn ook allemaal foto's van uitwisseling uit Duitsland.
0: Bij het bezoek aan de NAVO-basis in Brunsum heeft de commandant gezegd dat het hoofdkwartier in Brunsum blijft. Dat meldt de ANP. Er circuleren al langer geruchten over een mogelijk vertrek uit Brunsum, maar dat gaat volgens de commandant niet gebeuren. Hij zegt wel dat het 60 jaar oude complex toe is aan modernisering. Twee leerlingen van een middelbare school in Stijn zijn naar het ziekenhuis gebracht nadat ze onwel zijn geworden. Het is nog niet duidelijk wat er vanmorgen is gebeurd. Op scholengemeenschap Groenewald is nog volop onderzoek bezig. Ook de politie is daarbij betrokken. De school is gewoon open, de lessen gaan door. En volgende week zondag krijgt het Pinkpop-publiek een gezamenlijk optreden van bekende Limburgse artiesten te zien. Onder de titel Hoogmis van het Zuiden komen onder meer Beppy Kraft en Lex Uiting in actie. Vandaag wordt volop gerepeteerd, onder leiding van iemand met veel Pinkpop-ervaring, Rowan Heijzen, accordeonist Tren van Enkevoort.
2: Bij de Rowan Heijzen show staat ze al in een tour, zeg maar. Dan was ze heel erg op elkaar ingespeeld. En dan moest ze toch een beetje met elkaar even weg het wiel aan het draaien krijgen. De eerste keer denken ze, oeh, dat komt niet goed. En de tweede keer ging iets beter. En de derde keer ging het goed. En het komt met Pinkpop heel zeker goed.
0: De reden voor het bijzondere optreden is het 55-jarig bestaan van Pinkpop.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Zoals gebruikelijk op donderdagavond verloopt de spits behoorlijk druk. Er staan veel files in het zuiden van het land. De meeste leveren zo'n 10 minuten vertraging op. Een uitschieter is de A4 van Antwerpen naar Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Bergen op Zoom sta je 3 kwartier in de file door een ongeluk. Op de A27 is het druk van Utrecht naar Breda tussen Noordeloos en Werkendam. Daar heb je 20 minuten op onthoud. Ook op de A2 van Utrecht naar Den Bosch sta je 20 minuten in de file tussen Culemborg en Zaltbommel. Verder is het druk op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom tussen Rilland en knooppunt Markiezaad. De vertraging is 1 kwartier. En op de A58 van Tilburg naar Eindhoven heb je ook 1 kwartier oponthoud tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
1: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. De Duitse commandant van het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum zegt dat de NAVO daar wil blijven. Hij spreekt geruchten over een vertrek tegen. Hij zegt wel dat het complex moet worden gemoderniseerd. De gemeente Weert waarschuwt boeren voor dieseldieven. Die hebben de afgelopen tijd vaker toegeslagen bij bedrijven in het buitengebied. En op scholengemeenschap Groenewald in Stijn zijn vanmorgen twee leerlingen niet goed geworden en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn verboden middelen gebruikt.
2: Omroep Venray. Het nieuws van 6 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en twee volwassenen. Twee kinderen en een docent kwamen om het leven. Vier kinderen raakten zwaar gewond. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Aksel en ging op schoolkamp. In een school in Vogelwaarde is opvang geregeld voor ouders en kinderen. Woningcorporaties verhogen de huur in de sociale sector dit jaar met gemiddeld 3,6%, meldt brancheorganisatie EDES. De stijging is minder groot dan vorig jaar. Toen was het 5%. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letschert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zitten. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophokplicht al opgeheven in de rest van Nederland. Dan nog het weer. Bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt, soms wat regen en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is zoals gebruikelijk op donderdag een drukke spits. Door de regen zijn sommige files nog wat langer. En op de A4 in het zuiden staat het vast van Antwerpen naar Rotterdam tussen de Belgische grens en Bergen op Zoom. Daar heb je door een ongeluk 25 minuten tijdverlies. Het is ook heel druk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel sta je in 11 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht heb je een kwartier vertraging tussen de afritten Sint-Michielsgestel en Kerkdriel. En het is druk op de N279 van Den Bosch naar Roermond. Tussen Berlicum en Heeswijk-Dinter is de vertraging bijna 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, de Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, de Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, de Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, de Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site grafischebron.nl.
6: Ha, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vierinksbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
5: Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.

Sophisticated. Een hele goede avond. Het is op donderdagavond. Eventjes rond naar het klokje van 6 uur. Luistert u naar het programma Florizant. Mijn naam is Casper Werden en we doen het allemaal voor het programma Florizant. Wat hebben we dit uur voor jullie? We hebben wat interviews van de pilspeurders die mijn collega Hilco en Geert hebben gemaakt voor ons programma. En natuurlijk heel veel muziek die er klaar staat voor jullie. We zijn het programma gestart met het Florizant lied. En daarna krijgen we Wesley Bronkhorst met Amalia. En ik zou zeggen, blijf lekker luisteren en er volgt nog veel meer muziek.

0: En dat was dan een nummer van Melanie Engels met Kiss Love en Repeat. We gaan nu luisteren naar een interview die Hilco en Geert hebben gemaakt van Scouting de Pilspeurders uit Venray. En dat doen we dan in twee delen. We starten met deel 1 en daarna volgt gelijk deel 2. Dus luister met plezier naar het interview van de Pilspeurders.
1: De gast bij de Pilspeurders, Scouting Venray, Huub Stevens, welkom. Waar hebben we net naar zitten kijken?
2: Je hebt net met deze groep zitten kijken naar jongeren die we gaan leren van wat brand is, wat vuur is, wat gevaar ervan is. En hoe je, als het nog niet te groot is, zelf uit kunt maken.
1: Nu hebben we het wel over een hele speciale groep, hè, binnen de scouting.
2: Ja, dat is, wij noemen het de BE. Bij heel veel verenigingen noemen ze dat G-sport. Wij houden niet zo van dat woord gehandicapt, want we hebben er ook bij die zijn autistisch of heel verlegen of heel stil aangelegd. En wij noemen dat liever BE-jongeren. Ieder kind heeft zijn eigen bijzondere eigenschap. Dus wij noemen dat hier BE-jongeren.
1: Hoe zijn jullie tot dit initiatief gekomen?
2: Deze groep bestaat dit jaar hier bij deze vereniging 35.

0: 30 jaar. Dus 35 jaar geleden heeft deze vereniging gezegd: wij zetten de deuren open ook voor dit soort jongeren. Ook zij mogen het scoutingspel spelen. En sindsdien is het een groot succes geworden.
1: Ja, hoe is dat eigenlijk ontvangen binnen de gemeenschap Venray?
0: Ik moet wel eerlijk zeggen dat heel lang gemeenschap Venray niet wist dat dit soort jongeren bij onze vereniging ook van harte welkom waren. We zijn bewust naar buiten gegaan, ook het centrum ingegaan. We hebben er ooit een keer een brug gebouwd met dit soort jongeren. En we zoeken het op via de media. Mensen, heb je een kind wat graag scouting wil doen en heeft een begeleiding nodig, dan is hij hier van harte welkom.
1: Ik zie het in jouw pret-ogen, je geniet er echt van, hè?
0: Ja, dit is mijn lust en mijn leven. Deze kinderen kun je zoveel meer krijgen dan je zelf aan hun kunt geven. Die geven jou 100% voldoening.
1: Hoe oud moeten de kinderen zijn om zich aan te melden bij jullie?
0: We gaan een beetje uit vanaf een jaar of 6. Bij de gewone speltakken, bij de bevers, is het al vanaf 5 jaar. Bij ons gaan we een beetje uit van een jaar of 6. Maar we kijken niet zoveel naar de geboortedatum. We kijken meer naar de ontwikkeling van het individuele kind. Wat het wel kan of niet kan, hoort het een beetje met zijn ontwikkeling bij deze groep, bij de groene blouse, noemen we ze maar even. Of waar je net bent geweest bij de jongens met die bruine blouse, die zijn wat verder ontwikkeld, hebben wel nog steeds begeleiding nodig, maar durven zelf meer en kun je iets meer verantwoordelijkheid geven.
1: Nu zijn het nog kinderen, dadelijk worden ze volwassenen. Kunnen ze dan blijven binnen de PO Speurders?
0: Jazeker, want boven deze twee groepen hebben we nog zo'n groep. En dat zijn de volwassenen, dat zijn twintigers, dertigers. En daar zitten twee hele fanatieke, gezellige leidingen op. En hier hoef je niet weg.
1: Om de 14 dagen hebben jullie deze activiteiten bij het clubhuis. Maar jullie doen ook andere dingen.
0: Ja, wij zijn nu dit jaar gastheer voor de SMB-dag, zoals ze dat noemen, in Limburg. Scouting Limburg organiseert 1 keer per jaar zo'n dag. Dat alle scouts met een beperking, in welke vorm dan ook, samenkomen om een geweldig mooie middag te doen. En dat hebben wij hier dit jaar op 13 juni.
1: En wat kunnen wij allemaal verwachten 13 juni?
0: Nou, 13 juni kun je al meer dan 100 aanmeldingen hebben we. Dus dat wordt een gigantische grote groep. Het is middags eerst gezellig samenkomen, een broodje eten met wat lekkers erop. Want de verse groep die komt helemaal uit Maastricht, komt helemaal naar Venray toe. Dan hebben we contact gehad met het Vincent van Gogh Instituut. Over hun terrein wordt een hele leuke speurtocht in elkaar gezet. Een soort vossenjacht. Waar ze in het thema van de middeleeuwen, zelfs de dierweide, daar mogen we terecht die dag, terwijl die normaal dicht is. Dus dat wordt voor die mensen een hele leuke, gezellige middag.
1: Dit alles brengt natuurlijk een hele grote organisatie met zich mee.
0: Ja, dat moet je wel voor openstaan. Als je voor dit soort jongeren iets wil organiseren, zelfs met zomerkamp, dan moet je er wel veel uren in steken. Daar ben ik heel eerlijk in. En dan is leiding zoeken heel moeilijk, want er gaan er dit jaar een paar bij ons stoppen. Dus we maakten meteen misbruik van. Heel erg op zoek naar nieuwe leiding. Dus ben je een keer geïnteresseerd, kijk gewoon op onze site. Laat het een keer weten. Kom een keer meedraaien. En laat je verrassen hoe gezellig zo'n groep is.
1: Ja, nu we er toch zijn, kan je gelijk eventjes vertellen. Wat wordt verwacht van de leiding?
0: Nou, als eerste openstaan van dit soort jongeren. Laten we daar eerlijk in zijn. Er zitten niet twee dezelfde bij. Iedereen heeft zijn eigen eigenschap, zijn eigen hulp nodig of bijzonderheid. Dus dan moet je heel erg openstaan. Je moet ruim van geest zijn en altijd veel geduld op kunnen brengen. En daarnaast wel wat uurtjes in de week erin willen steken.
1: Ze zijn ook heel aanhankelijk, hè, deze jongens en meiden.
0: Ja, dat zijn ze absoluut. Er zitten knuffelbeertjes tussen. Je moet je wel altijd een beetje mee opletten. Ook met zomerkamp, daar ben ik ook heel eerlijk in. Als we alle keer ze moeten helpen, sommigen hebben hulp nodig bij hun verzorging, dan doen we dat altijd met twee volwassenen. Dan noemen wij het vier ogen beleid. Want je weet nooit hoe deze kinderen thuis hun verhaal uit enthousiasme brengen. Dat ouders kunnen denken, wat hoor ik nu? Dus we hebben altijd wel met vier ogen beleid dat we alles veilig doen en verantwoord.
2: U heeft geluisterd naar de eerste 2 delen van Scouting de Pilspeurders. Het interview die Hilco en Geert hebben gemaakt van ons programma. Maar we gaan zo meteen kunnen we dan nog gaan luisteren naar deel 3 en deel 4. Maar we gaan eerst starten met een muziekje. En dat doen we dan met Bella en het Beest met John de Bever. MUZIEK

0: En dan gaan we na de klanken van John de Bever met Bella en het Beest, gaan we verder met deel 3 en deel 4 van het interview van Scouting de Peelspeurders uit Venray.
1: Bestaat er ook nog een drempelvrees bij de ouders?
2: Niet zozeer om ze naar de groep te laten gaan, wel mee op zomerkamp te sturen. We krijgen meestal de eerste avond belletjes of appjes van ouders. Hoe gaat het? Moet ik hem komen halen? En meestal zeggen we altijd, ze piepen nog niet om jullie. Dus je hoeft ze niet te komen halen. Het gaat prima hier.
1: Ouders die nu zitten te kijken en die denken van, god, dat is wel leuk voor mijn dochter of zoon. Hoe komen ze in aanmerking of in aanraking met jullie?
2: Dat is helemaal niet zo moeilijk. Ga naar www.speelspeelders.nl. Dat staat als onze website. Daar staat per groep alles mooi uitgelegd. Daar staan allemaal linkjes dat je zegt, ik wil leiding worden, of ik heb interesse voor die speltak, of kan ik wat meer informatie krijgen. Komt allemaal bij onze secretaris terecht. Die stuurt het netjes naar de groepen toe waar het om gaat. En dan nemen we contact op. Dat is met een telefoontje of een mailtje. En dan loopt het.
1: Nog eventjes terug naar 13 juni. Worden jullie ook ondersteund door Scouting Nederland?
2: Nee, wordt niet ondersteund door Scouting Nederland. Scouting Nederland ondersteunt wel BE Scouting. Want maar, ja, heel veel groepen staan er om wat voor reden dan ook niet zo echt voor open. Want de eerstvolgende groep in Limburg zit in Roermond. Dat is het dichtstbijzijnde van ons. En anders moet je naar boven toe, dan moet je naar Nijmegen. Dus voor mij mogen wel heel wat meer verenigingen zich daarvoor inzetten. De deuren openzetten voor dit soort jongeren. En als ze willen weten hoe het werkt, gewoon even bellen. We helpen jullie wel.
1: Ze kunnen altijd bij Huub terecht.
2: Ze kunnen bij ons allemaal, hoor, bij de hele vereniging. We staan er echt open voor. Maar we hopen echt dat veel meer verenigingen dit gaan doen. Want dit zijn jongeren, je ziet het, ze genieten volop.
1: We hebben eerder met Huub gesproken. En nu hebben we een scout voor de camera. Dan hebben we Pim. Hey Pim, kan je nog eventjes vertellen wat jij nou allemaal vandaag hebt gedaan?
3: We zitten nu een vuurtje te maken.
1: Een vuurtje te maken, nou. En wat heb je nu geleerd?
3: We doen over de brandweer.
1: En dan ga je nog meer dingen doen vandaag, of niet?
3: Ja.
1: Wat is er nou zo leuk om een scout te zijn?
3: Heel leuk.
1: En voor de kinderen die het nog niet weten, wat doet een scout nou precies?
3: Vuurtjes maken.
1: Ja, jullie spelen nou een beetje de brandweer na, hè? Want je moet ook dieren uit een boom redden. Heb je dat al gedaan?
3: Deze, een kat.
1: Die kat die zit er nog in. Wanneer ga je die redden dan?
3: Dadelijk na het vuurtje blussen.
1: En wat ga je vandaag nog meer doen?
3: Katjes redden. Het hondje redden.
1: En het hondje redden. En hoe ga je dat doen dan?
3: Met een ladder.
1: Met een ladder. Je bent een echte held, jij, hè?
3: Ja.
1: Hey Pim, heel veel succes. En we zien elkaar nog wel eens een keer.
3: Oké.
0: Even kunnen luisteren naar het viertal interviews van Scouting de Peelspeelders uit Venray, die mijn collega Hilco en Geert hebben gemaakt. Het was onlangs ook op televisie, dus vandaar ook de uitspraak voor de camera. Maar wij hebben hem ook gekregen voor ons programma Voor en Door Mensen met Mogelijkheden. Daar staat ons programma voor. Dus. Maar we gaan ook verder met muziek. En dan gaan we een eentje doen van Kevin Smit met Dit is de Avond.

En dit was dan een nummer van Twan Fokkema, Santa Madonna. Ja, en programma Florizant. Waar staat programma Florizant voor? Programma Florizant is een programma voor en door mensen met mogelijkheden. En wij geven dan ook graag informatie aan onze doelgroep. Maar we gaan nu ook lekker fijn verder met muziek. En dat is een nummer van BZN, Jansson d'Amour.

Ook actief op Facebook? Word dan snel lid van Omroep Venray. En je krijgt automatisch de leukste nieuwtjes te weten over de radiozender van de regio. Kijk op facebook.nl/omroepvenray. En...

U heeft geluisterd naar een nummer van Frans Joostink. Ik leef mijn eigen leven. En we gaan verder met een nummer van Ben Verdelle. Mien Kemertje.

0: dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De Duitse commandant van het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum zegt dat de NAVO daar wil blijven. Hij spreekt geruchten over een vertrek tegen. Hij zegt wel dat het complex moet worden gemoderniseerd. De gemeente Weert waarschuwt boeren voor dieseldieven. Die hebben de afgelopen tijd vaker toegeslagen bij bedrijven in het buitengebied. En op scholengemeenschap Groenewald in Stijn zijn vanmorgen twee leerlingen niet goed geworden en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn verboden middelen gebruikt.
2: Omroep Venray. Het nieuws van 7 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en twee volwassenen. Twee kinderen en een docent kwamen om het leven. Vier kinderen raakten zwaar gewond. De kinderen die het hebben zien gebeuren worden opgevangen in een buurthuis, zegt verslaggever Jeroen Gortworst.
4: De burgemeesters van Hulst en Terneuzen zijn daar ook langs gegaan om te kijken hoe het daar gaat. We weten dat het een schoolklas is uit het dorpje Axel. En ook op die basisschool is er een soort bijeenkomst. Ouders kunnen daar naartoe komen. Ook andere kinderen kunnen daar naartoe komen. En die school zegt in grote shock te zijn en vraagt ook om privacy te respecteren.
3: De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. Ouders die met Ryanair vliegen met kinderen zijn verplicht om een stoel naast hun kind te reserveren tegen betaling. De Britse toezichthouder gaat onderzoeken of dat wel mag. Bij andere maatschappijen is stoelreservering een optie. Ryanair is de enige die het verplicht stelt. Volgens Ryanair gaat alles volgens de regels. Het plan om massaal buitenlandse wetenschappers door te lichten gaat niet door. De screening zou nodig zijn om te voorkomen dat gevoelige kennis zou weglekken naar het buitenland. Maar volgens minister Letchert is het geen doen om per jaar 8000 van zulke onderzoeken te doen. Het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico staat op het punt van beginnen. De openingsceremonie met onder meer Shakira begint over een half uurtje. De eerste wedstrijd wordt gespeeld tussen Mexico en Zuid-Afrika in het Azteca Stadion in Mexico-stad, vertelt commentator Anne de Jong.
5: 80.000 mensen kunnen erin, fameus vanwege de akoestiek die daar is en ook fameus vanwege de wedstrijden die er al gespeeld zijn. In 1970 wordt gezegd de mooiste WK-wedstrijd ooit waar Pelé schitterde. En ook de hand van God van Maradona was op dat veld. Het wordt wat dat betreft in ieder geval een gekhuis. Op de eerste dag van het WK om 9 uur wordt er afgetrapt.
3: En het weer nog vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, vrij fris. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files van de avondspits zijn opgelost. Alleen op de N279 rijdt het nog langzaam van Den Bosch naar Roermond. Bij Heeswijk-Dinter sta je 10 minuten in de file en je hebt 5 minuten oponthoud op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
8: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem, dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook. Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.

Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Volksmuziek Bezoek, het volksmuziekprogramma van Omroep Vlaanderen. Het is aflevering 1426. We zijn begonnen met Algo Bumisch met De Mooie Mars, Salve Imperator. En deze twee uren zullen we openen met een tweetal marsen. Gewoon omdat het leuk is om eens met een mars te beginnen. Maar we gaan vervolgen de uitzending met Blaaskast Gelderop uit Gelderop. Met blaasmuziek, mijn schönste geschenk. Veel plezier met aflevering 1426.

Andreas Bergner en zijn Schlossberg muzikanten. In het blok van drie hebt u gehoord Kannst du Knödel kochen, was als eerste, daarna Sommernacht in Praag en als derde hoorde nu de titel Deze muziek, ja die gefällt. We gaan natuurlijk nog eens even kijken wat er op het gebied van de activiteiten te doen is in de komende weken. Aanstaande zaterdag dan is er muziek onder de toren in Panningen met medewerking van de Bergen muzikanten uit Bergen. Alles in plaats bij Dok 6 in Panningen. En het is gelegen aan het Ruitersplein in Panningen. Aanvang 1:30. Op zondag 14 juni is er een fruitshop op de Bruisende Brink. En dat vindt plaats in Sint-Tunis vanaf de klok van 11 uur. Een medewerking daar van muzikaal van blaasgebelde Stevenslender uit Stevensbeek. De Fustenwelder muzikanten zullen op 20 juni muziek onder de toren gaan verzorgen en dat zullen ze dus gaan doen vanaf de klok van 1:30. Ten slotte een fruitshoppen zal er gepresenteerd worden in Stevensbeek vanaf de klok van 11 uur in de kermistent in Stevensbeek met medewerking van de Stevenslender muzikanten. Een korte agenda, maar wilt u al vooruitkijken in de agenda, kijk dan op polkafest.nl voor meer activiteiten. We gaan door met het Meerische Gevoel en dat gaan we doen met Michael Meijer en zijn blaasmuziekvrienden. Zwei Torteltauben, Slatico Polka en Zwei Prinsen, een mooie galop. En aansluitend nog de Innsbrucker Böhmische als Stades Monats met de titel Ik heb getroomd van dir.

Dat was onderling van Norbert Trabant, de Innsbrucker Böhmische. We gaan verder met de uitzending en dat gaan we doen richting de klok van 8 uur met de klanken van de Keizermuzikanten met de Astronautenmars, de Amselpolka en een nieuw orkest, Havenblech, met Honenfluk en Lucas Brengmeijer en zijn Böhmische kameraden zal de titel brengen Prager Gasse. René Schneider zal het slot verzorgen van deze uitzending in het eerste deel en die zal de titel gaan laten horen Ik speel zo gerne Steirische Muziek.

0: gestegen tot 4. Een kind dat zwaargewond naar het ziekenhuis was gebracht is overleden. Bij Vogelwaarde in de buurt van Hulst reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. Iemand van 19 jaar is aangehouden. De politie wil er verder niets over zeggen. De Britse premier Starmer heeft verzekerd dat hij er alles aan zal doen om het Verenigd Koninkrijk veilig te houden. Starmer reageerde op het vertrek van zijn minister van Defensie Healey. Die is ontevreden over een gebrek aan investeringen in de krijgsmacht. Volgens hem houdt Starmer zich niet aan de afspraken om de defensieuitgaven te laten stijgen. Starmer, leider van Labour, staat onder zware druk om af te treden, maar weigert zijn post als partijleider en daarmee als premier op te geven. De zilveren Nipkow-schijf, de belangrijkste juryprijs voor televisie, gaat dit jaar naar De Afhaal-Chinees Thuisbezorgd, over de gevolgen van adoptie. De documentaire serie van Omroep Zwart is een vervolg op De Afhaal-Chinees van 3 jaar geleden. Maker Chen van Binsbergen is blij met de prijs, maar heeft er ook een dubbel gevoel bij.
1: Dat we zo ontzettend veel erkenning voor de serie krijgen, maar ik realiseerde me ook dat eigenlijk sinds ze zijn begonnen, dat er eigenlijk wettelijk gezien heel weinig is veranderd voor geadopteerden.
0: En op dit moment is de openingsceremonie van het WK voetbal bezig in Mexico-stad. Het gerenoveerde Mexico City Stadium is met 83.000 toeschouwers helemaal uitverkocht. De show staat in het teken van Mexicaanse zang en dans.
2: Bienvenidos a México, people of the world, welcome to Mexico.
0: Ook Shakira en Burna Boy gaan optreden. Over een uur is de aftrap van de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen. Morgen geregeld regen, ook wat zon en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
3: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
4: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.

Klaasens. Welkom bij het tweede uur van Volksmuziek, het volksmuziekprogramma van Omroep Venray. En natuurlijk gaan we weer verder met het tweede uur. We zijn begonnen met Berto Sikkens en Algo Six met de mooie mars, de Rakutenmars. Het komend uur zult u veel muziek gaan beluisteren. Het komend uur met afwisselende klanken van beginnend met de Bumwaldkapelle, daarna de wekelijkse plaat van Engels Moos. En ook zult u nog muziek gaan beluisteren van de Keizermuzikanten, de Sjazaktaler. En ook zullen de Grubbentaler voorbij komen. Maar in het slot van de uitzending zult u ook nog een tweetal Nederlandse titels een orkest in Nederland horen. En dat zal zijn die originale Maaskapelle uit Wessem. Met een tweetal mooie titels. En we zullen het uur afsluiten met Alexander Woerts en die Egeländer Muzikanten. Maar eerst uw aandacht voor de Bumwaldkapelle uit Schinnen onder leiding van Martin Diederen. Bij Glassen Wijn. Veel plezier het komend uur. Volksmuziek met Zong, het tweede deel van deze uitzending. En dat is aflevering 1426.

Hey, wensen om met blaasmuziek, dat zijn de klanken die klinken. Want het klokje tikt door en het is bijna 9 uur. Ik zou zeggen vanaf deze plaats bedankt voor het luisteren naar weer een uitzending van Volksmuziek met Sjoen. En je hebt kunnen genieten als laatste van Alexander Woerst, uit die Egelander muzikanten. Met Das is Muziek in gezellige polka-popperie. Tjus, om het wel, auf Wiedersehen.

0: Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
1: Nou Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe keuken. Waar ben je allemaal geweest?
0: We zijn op 4 plaatsen geweest en toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei een vriend, ga naar Henk Beauvais, Horst. Ze hebben er mooie Molto Cucina keukens. En zij regelen alles voor je, van A tot Z.
1: Duur?
0: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
2: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Beauvais, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook Beauvais.nl of Facebook.
3: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
4: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 9 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na het dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is opnieuw een kind overleden. En daarmee is het dodental opgelopen naar 4. 3 kinderen en een leerkracht van een basisschool in Axel. 3 kinderen raakten zwaar gewond. De groep was op de fiets onderweg naar een schoolkamp toen een auto hen aanreed. De schok op de school is groot, zegt waarnemend burgemeester Weerwind.
6: De school is verdrietig. Veel bijeenkomst, niet alleen vandaag, maar ook de komende dagen. En ze kunnen rekenen op de steun van de gemeente, niet alleen nu, maar ook de komende dagen.
5: Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslag-eiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Nu duurt dat vaak nog jaren. Asieladvocaten zijn kritisch.
7: De nieuwe asielprocedure is heel erg gefocust op snelheid. Maar de snelheid moet niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid. Ik denk dat je dan slechtere besluiten gaat krijgen. Onterechte afwijzingen of afwijzingen die in elk geval minder goed gemotiveerd zijn.
5: Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart moeten mogelijk nog wel jaren wachten. José Mourinho keert komend seizoen terug als trainer van Real Madrid. De club heeft dat officieel bekendgemaakt. Zijn naam zong al een tijd rond. Mourinho komt over van Benfica, waar hij nog een contract had tot volgend jaar. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind en 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmiddag was er een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden en stapelwolken. Het is tot de avond zo goed als droog gebleven. En de maximumtemperatuur is blijven steken op zo'n 18 graden bij een matige westenwind. Komende avond en nacht is het bewolkt en er zijn perioden met regen. Later in de nacht wordt het droog. Het koelt af naar een graad of 11 als minimumtemperatuur. Vrijdag overdag zijn er wolkenvelden afgewisseld door opklaringen. Er valt nu en dan regen, maar er zijn ook lange droge perioden. Het wordt maximaal zo'n 19 graden en er staat een matige wind uit een westelijke richting.

0: Venray.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslageiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Overigens zegt Iran dat de zaak nog niet rond is. Na het dodelijke verkeersongeluk van vanmiddag in Zeeuws-Vlaanderen is een man van 19 uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen waarvan die wordt verdacht. Bij het dorp Vogelwaarde reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 4 kinderen en een leraar kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De politie mag ook in de zomer preventief fouilleren op het strand van Nesterlanden in Rotterdam. Burgemeester Schouten heeft het tot 1 oktober bestempeld als veiligheidsrisicogebied. Er is geregeld onrust door jongeren op het strand en daarom werd er al preventief gefouilleerd. En dat heeft volgens de burgemeester geholpen, zegt deze verslaggever van RTV Rijnmond.
3: Toen vertelde Schouten dat er zo'n 100 mensen waren gefouilleerd, dat er wapens werden aangetroffen bij deze mensen. Een paar messen, pepperspray, boksbeugel, zelfs nog een patroon.
2: En vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. Zo moeten asielzoekers bij hun aanmelding voortaan zelf via een tablet hun gegevens invullen. En ze krijgen niet meer 2, maar nog maar 1 gesprek met de IND. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en dat er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart, moeten mogelijk jaren wachten. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind morgen. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk bij Hulst te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en 1 volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in een ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Aksel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties. Intussen zegt Iran dat de zaak nog helemaal niet rond is. De directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad is ontslagen. Uit onderzoek blijkt dat zij medewerkers bedreigde, vernederde, met camera's controleerde en mogelijk afluisterde, zegt de gemeente. Begin dit jaar bleek al dat er bij de jeugdzorgorganisatie misstanden waren. Ouders klaagden dat hun kinderen niet de zorg kregen die ze nodig hebben, en medewerkers gingen naar de gemeente met klachten over onder meer de werksfeer. Jeugd Lelystad werd 5 jaar geleden juist opgericht om de zorg efficiënter te maken. Een strand in Rotterdam blijft de hele zomer veiligheidsrisicogebied. Op het strand bij Nesselanden gingen jongeren de afgelopen tijd met elkaar op de vuist. Bij preventieve controles heeft de politie allerlei wapens in beslag genomen. Daarom is het tot oktober aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. Het weer, vannacht bewolkt en nog steeds regen of motregen en een graad of 11. Ook morgenochtend nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

0: Het nieuws van 12 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een Kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Klimaat. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daarom niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook belemmeren geparkeerde deelsteps geregeld de doorgang op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op 2-0. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. Later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog één voor Mexico. Buiten het stadion was het tijdens de wedstrijd wat onrustig vanwege demonstraties. Die waren er om verschillende redenen, zoals het bendegeweld in Mexico en onvrede onder leraren. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het nieuws van 1 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hittebroete vergroot. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Gistermiddag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en 1 volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Axel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een Kamerbrief van de ministers van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op een 2-0 voorsprong. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. En later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog 1 voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. En het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Omroep Venray.
1: Het nieuws van 2 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Die vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Hulpdiensten zijn ter plaatse en gaan ervan uit dat er mogelijk meerdere slachtoffers zijn. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daardoor niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.